De naar Berlin gaan rijden wekken. En Rico erotina, cannabis, cocaïne, quadrier, tachadanga, stebu, duta, manga, ik kiet al die manifak, gorriek,